Mi nichte is al 15 jaar, en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen, hopzak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun, hüt weegt ze 200 pond.

Ik ben rentier, ik heb je tiet. Maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk